Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie in onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar staat in Kampo 22 Blomen Uurt, zondag zum Morris klok 9, zondag schuld in klok 10 der Hauptgottesdienst en dan klok 6 Uwenversammlung. Onze onschrift Erstbaks 248, wordt temmelijk zu Wawa Mexico 31500.

0: Welcome to the program Tis Am Heim. This is the Bray Radio Sci-Hub by Day of 105.9 FM.
1: Je horchen nur das Programm Tis Am Heim. De Gostredner es Alfriesen, am Estot ne Fred ans Mettedeulen, wat hei am Leben geliert haft. Und von der redet er ganz besonders von wo kann wie Freund merken. Er will ja wie Freund sein. Sei wie auch Freund zu unseren Kindern.
2: Ich weiß nicht, wo Gott den Jahr lenke, der jetzt sehr erfolgen. Und dort ist nicht alle unsere Sache, ist dort weiter Wort für Wahrheit zu checken. Das muss wissen, Ding, was er ganz mit unseren Herren Güte sind. Und was wir Gott zu vertrauen ist, eben. Das ist klar, so sehe, dass die, wenn wir es Kinder haben, dann, als wir jemals waren, Großeltern waren, das ist keine andere Sache. Das ist ganz andere Hängbüte. Und so meine ich, dass wir viele Dinge, was man einmal hast, sich selbst mit der Hand rücknimmt. Und dann weiß ich, was er los ist. Und manchmal sind Dinge ganz unverhaft. Und mir wird nicht lang drei, ja, das ist ein paar Jahre drei, wird mir mal gefragt, um eine Botschaft haben, in der Church. Und wollt ihr wie uns Prediger loswerden? Und ich dachte, das habe ich noch niemals an die Predigt. Und ich wundere mich, wo wird ich gleich loswerden von der Kirche? Und dann muss ich mich viel Dinge zurechtdrehen im Kopf. Und dann hätte ich mit Rammschnäpperen. Ich fuhr so eine Mann als Harvey Platt und so andere Onkels, wo ich dachte, als ziemlich hervorragend als Predigerlied. Und dann komme ich mit einem beten Gedanke-Package ab. Und dann sehe ich bloß, dass eigentlich wie mir ganz klar, wenn ich ein Bedürfnis habe, über ein Kirche leider, irgendein leider, dann das erste Ding, was ich tue, ich bete, dass Gott, dem sie eine Gove wird, so anspannen, so kriegt den Pass machen, so kriegt Brücke, dass ich kann ein Sehen kriegen, was ich noch niemals habe von dem Mensch können kriegen. Das ist das erste Ding. Und ich habe Mann, ich kann Männer und Tantes, wo das Haus so dem Grund gedohne, und dann wollen sie gleich den Prediger los sein nachher. Because they fangen an viel Dollar, tschornig zu predigen mit einmal. Noch ein Ding, was ich antworte, und das ist ein Onkel, das sehe ich mir in allen. Wir alle sind, was er viel länger wieder in der Dienstberge war, als ich wir. Noch ein Ding, sehe ich bloß, dass ich soll die Menschen mit abmuntern, zum, wenn da ein Wort wir, was da reicht wir, was die Prediger deit, ein Wort, dann somehow dem nicht weitlaute, das Wort, was ihr rechnet. Und wenn da ein Punkt wir in der Botschaft, was mich ein bisschen getroffen hat, soll ich das sicher machen, dass die das wird weiter, because dann wird die Meier so eine Dinge dort eben Deel bringen. Und dann sehen sie, ich soll die Menschen abmuntern, zum, tiedig bei der Kirche sein. Nicht laut. Leider 15 oder 20 Minuten für die Zeit, dann ich kann ich mit Handrieren mit Menschen, den mit Sängern mit, nach können 5 Minuten für die Zeit nach einer Kirchenstufe nennen gehen und nach einmal beten, dass Gott wird jeder Kappen hört, bloß sei ja reide Grund machen für das so, was Gott nicht will streuen. Und dann, dass Gott wird die Redner Charakter wird geben. Was das so wird streuen, was Gott geplant hat zu streuen. Und ich sehe, wenn sie dort ist, würde tun, dann würde das Ding passieren, was wir gleich mit gerechnet haben. Und manchmal, dann würde eine geratete Kirche reisen, um den Prediger zu nehmen, because da wäre so viel Dinge, was da geht, wäre, was da passiert in der Kirche. Aber wenn wir dem weit tun, aber ich würde nie, ich würde sagen, zu Menschen, weil wir niemals, die wir ans Prediger drum sorgen, wenn wir nicht vom ganzen Horte, Herz auf Beter dann erst. Wenn wir es lang dort in Gebet gedrückt haben, dann werden wir anfangen, wenn wir danach concerned sind, dann werden wir die Dörche drüber. Noch ein Ding, was dieser Leiter ist, wie alle Seele wie dit. Weil, die Prediger schmacht, der krachste Gott abgebüht, ist andere. Und so für jeder Ding, was wir mit besorgt am sind, weil wir wenigstens 15 finden, was wir bloß Herz auf uns sehr gefallen hat. Because du hast kein Mensch, so schlecht, dass ich gute Dinge habe. Und wenn wir dort wurden, dann wird Gott sich mit der Sache weiter. Well, als ich dadurch heute predigt in der Kirche, dat wie interessant wat dit jaar dan ervoerde. En ik geloof volken wel God zo hier met ons met toepschoven, want wie een bloos woord een halve lijn het geven. Wel, dat heeft meer te doen met een ander gemeenschap haar, en de next nodig verstaan wat ik zei, en ik wel verstaan wat hij zegt. En dat wie in ons kap hetzelfde beeld kreeg. Zu some mensen wat een beetje overdrieven, zodat hij dat rechte beeld kreeg. De nächste wat een beetje wenger zei, dat hij dat rechte beeld kreeg. Because some mensen, die doen een meer opstakels voor zei, en zijn dan wenger. Maar wanneer die andere krijgt dat beeld op kop kreeg, wat ik heb, dan heb ik rein vol kunt dat volbrengen met de zaak. Wie deed een beetje met een proefstek, met onze Kenya bij de show. Because there was a great outlook passed for the show. There was a kleine 8 years young, they came from twashing 3 quarters up and drank a gall snap your aunt. And so proud me co on them nan and schmidt him door 20 show him gross nan. 10 studenten heard that you sign him. We did a nush discuss, a nush for the read of what would I sign her, I gave it was you that papier, and they don't in dartig weird, upstage what you're saying. Die hadden 10 verschillende geschichten. Die hadden alle van verschillende steden gezien. Een had het van Engstjof. Een had het van Kraakdoor. Een had het stond tussen de koren als de jongen daar voorbij was. En nu dachten Sam Kenya dat de andere deden leren. Ik zei, we hebben op mijn kracht een proefstuk brengen. Dan ben ik een kind in de klas eruit. En dat je had op papier wat opgeschreven wat ik hem zeggen wil. 3 kleine strofen. Zet ik hem dort, je kijkt in de stof naar en de nächste kind, dan kan hij hem dort zaaien. En dan wordt hij eruit komen, de nächste, zodat jeder kind wordt dat horen van de nächste. En dan zal het laatste kind opschrijven wat hij gehoord had. En dan komt de verder bij zien mij stonen en los wat hij gehoord had. En dan laat ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 reingangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik de kind jou. Is hier wer, wat er je logen had? No. Second vraag deed, wer deed zo goed als ze kunnen, correct het rechte ding vertalen? Jeder hangt in de hek. Ik wist dat hij weer recht. Zo dan leer ik de kinder, dat we kennen niet te hastig zijn, dat een is oprechtig was, onoprechtig was. Because they have het pas te doen. We zijn dat pas van door verschillende ogen. Ik heb alle soorten ervaringen gehad. En wanneer iemand wat te mij deed, of zegt, dan doe ik dat voet met topstoeten met wat ik moet ervoren ha. En dan is mijn beeld en weet anders is een next zien beeld. En dan deed ik veel dingen zagen wat er niet weer brokken deed. Dat weer een beetje is dat een preger moet zien. Ziet een luide zeugnis. En wanneer nog maar de weer brokken dan dood. Maar wanneer je als de half van de boodschap wat we brengen doen. Is bloos aan de weer. Daar is nog een schoof onder te bieden. De toon wat we brokken, dat je zegt is het zit, zoals aan de hengram moven ze weer. All of dat. En de steed en tiet wat behaal je brokt hem dat zaaien. Dat heeft alle dat wat te doen. Ik weet nog, ik had een show jong, die zei te mij dat kleefde mij bloos niet. Hij kleefde weer het meeste poort. En er weer gewoon een beetje een punt passeert, waar de jong een beetje onaprechtig wie je was. En hij kleefde, hij had de rechte weer gezegd, maar hij had alle recht. Dat arrecht betoond somehow. Ik zei, Derek, binnen de nächste 2 weken word ik die something wiezen, wat die wat wiezen, dat ik dat nächste stad schaffen heb. Sure enough, 5 dagen later, dan zie ik in mijn grote stof ben, dat is met 2 size in je wengelje klas, en dan kan Derek, maandag, schwin de bal holen, wat er verder mijn dash is. Hij is half van de der wat mij. En dan doe ik zo luid schreeuwen ze kan. En zei, Derek, dan moet please de deur te maken. De jong die draait over zeer hostig aan. En dan raam naar de deur en moet het toe. En dan zei, stel je mocht houden, dan zei ik ons maat, hij zal die wat opmaken. En dan zei, zelfs je steed weer, hoe hij eerst weer, als ik schreeuw deed, dan brukte ik de gans kraak die weer. En zei ik dat hij zal de deur, ik de gans zon, ik het zei, hij zal de deur gaan naar wat toe maken. En Jenke Gans lees de hand en mocht de touw, maar hij weer een beetje, hij wist niet gelijk wat dat alles zal. En zei ik plus, Derek, wat komt dat u het eerste maal zo raar deed en het tweede maal Gans je duldig gewoon deed? Oh, Mr. Friesen, Ik dacht, je wil een charade dalen van mij. Ik zei, Derek, ik brug karak dezelfde weer. En dan vriendelijk aan mij aan en zei, ja, nu weet ik karak wat je laatst meinde. Dat stond nu. Zo verschieden kennen de boodschappen zijn wat we jeven doen. Want dan is wat we doen met al dat andere. We hebben een beetje van vriendschap, van vrienden reden. Ik geloof dat we zullen leren onze kinderen zo behandelen als we onze vrienden doen. Ik weet niet als je jemals dat momentje bedacht. Wat doe ik met mijn beste vriend? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij meldt en acht wordt afwaardig? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij vraagt om arbeid of aan wat met helpen? Dan doe ik dat. Doe ik mijn kinderen ook te start behandelen? Oder wat doe ik met mijn kinderen? Doe ik veel te den prägen wat ik niet prägen zal? Doe ik den veel kritiseren? Wanneer ze wat zeiden, dan doe ik dan bank reden. Alles aan dingen start. Wat doe ik te mijn kinderen, wat ik niet te mijn vrienden doe, wat ik mijn weinig is? Ik bedoel, soms dingen mag ik niet doen te kinderen, maar wat moet zeiden, wat moet ik mijn weinig omgang hebben? Wat is er de onderscheid? En ik geloof dat wanneer ik werkelijk wel dat, wanneer ik wel harde kinderen zal mij kunnen verstaan, dan moet je een groot soort ding in lijn brengen met een soort ander, wie in de kinderen. Dat is vaak te zijn. En wanneer de kinderen mijn vriend zijn, dan wel die kracht dat doen, er wel die voor ons dat doen, wat onze vrienden willen voor ons leren doen. Ik weet nog dan, dat mijn papa, manchmal wordt weich voor, en dan wie wordt bezorgd, dan deed die volken, deed dat God helemaal zo sperre, is dat we alle willen kracht doen. Maar wel onze papa, ons vriend weer, nu wil we hem kracht zo behandelen als een vriend. Wie valt nog bij dan, in zo'n 18, 19 jaar jongens komen naar mij. En vroegen mij, als ze niet meer kunnen en beter een pauze nemen van bloos allemaal Jezus deinen. Oh, zei ik. Wat voor pauze? Wel, de verbussen worden een weekend. Maar bloos worden nemen en we zeiden, dit weekend willen we maar niet voor Jezus wat doen. We worden een village party hier hebben. We worden alle soorten, DVD's nemen brengen wat er niet goed zijn voor ons. We worden hoerarie drieven. We worden bloos dingen doen wat er bloos aardig zijn. En dan maandag worden we ze op knieën laaien en bekennen dat en zeiden, Jezus, nu wel waren vrienden zijn. Wel, zei ik, we hebben dat een beetje beobachten. Er waren vier jongens verder mee. Ik zei, we hebben gezegd, deze twee jongens, die wonen in één huis en deze wonen in een huis in Port Galse Eva. En dan vragen deze jongens hun vriend, als zij willen gelijk je huis mee te bezorgen voor 10 dagen, because zij willen gelijk je weg te zijn, bij de boot, een beetje ski en zo. Zo, die worden twee weekends en de werk dat fashion, willen ze weg zijn. En dan, deze jongens, die zeiden voor het jood eind, en dan weer zijn vrouw, en zeiden best door de hond dat foto geven, en die kaart dat foto, en die fasht dat foto, en die planten dat met jeten, pas dan holen, schneeën dat en dat met opschaffen, dat zitten ze van de samantussers. Ja, dat kunnen ze doen. En dan de tweede weekend, dan eenmaal zeiden die twee jongens, we hebben maar één weekend niet eerder vriend zijn. We hebben hier maar een huis een grote party afhouden. En daar was maar bedrinken en weet niet wat al. En dan worden ze dan met zeep en fashion-tech nemen. Steed foto, hadden ze alle mensen schammerig verder de ogen. Je kunt de fashion alle dood. En hier dan kracht samen nog aan een tank na. En gaat de woord dan al op een vloer. En de kort wordt de zorgel afgeknipt. En dan hangen de uren. En dan liggen die dan een aardje en bladen. En die de wei. Planten worden door je venster uit hier smeten. Ze met gamespelen rijden. Meeste meubelen werden met verbroken. Dan te laatst. En deze is die alle aan huis voeren. Dan deze nog op de een dash. Wat de bus drie feit hadden met schijf stond. Dan nog met noten op baken. Maandag. Dat is beter dat alle vergeven. En dan wil we een vriend zijn. Wel als die jongens naar huis komen. En die noodzaken. Dan vieren ze ook al voet bij deze andere steden. Ze luiden gewoon dat ze de deel opmaken. Ze praten zich daarboos derg. En hadden de jongens ook al in kroeg uit te houden. En zei, wie worden jullie voor dit zuur? dat wij ons alle betalen en wij worden niemals waar aan jullie over terug denken. Ik leef bloos niet dat een vriend zijn met iemand of met God. Schaffen het, wanneer we dat on en off willen switchen. Dat maar tijd even aanblijven. Dan schaft het. We hebben beden. Hemelse Vader, ik dank die Vader dat u ons hast kinder gegeeft. Ik dank die dat u hast de kinder elder gegeeft. Maar ik dank die nacht boven alles dat u die zin geschenkt hast. Om ons te lezen van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat u ons de kans vergeven, dat u ons kans kracht geeft om te bestorten en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat te doen in Jezus' naam.

Ik wil afscheid mee van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren, erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naar steht in Kampo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst, in der Klok 6. Uwenversammlung. Unsere Anschrift Erstbachs 248, Wachtemok Chihuahua, Mexiko 31500.